0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wat er vandaag toch weer gebeurde in het Sprookjesbos? Klein Duimpje wilde wel eens weten hoe het zou zijn als hij later groot was. Want groot wordt toch zeker iedereen?
1: Als ik later groot ben, woon ik in een heel groot huis.
2: Ik ook.
1: Dan word ik brandweerman en red ik alle meisjes uit brandende huizen.
2: En als ik later groot ben, krijg ik een kindje. En dan lijk ik precies op mijn moeder.
1: Ja, dat is met alle meisjes.
2: Maar eerst moet ik natuurlijk trouwen.
1: Ja, ik ook.
2: Hey, waar blijf je nou? Is er iets?
1: Ja, hoe zal ik... Zeg, Roodkapje, vind je mij lief?
2: Heel lief.
1: En aardig?
2: Heel aardig.
1: Zullen wij dan, als we later groot zijn, gaan trouwen?
2: Nou, misschien wel, als we later groot zijn. Maar nu ben je nog veel te klein. Ik ga snel naar grootmoeder. Koekjes brengen. Dag, te klein duimpje.
1: Te klein? Te klein? Ik ben niet een veel te klein duimpje. Wacht maar tot ik later groot ben. De fakir?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Dat was ik helemaal vergeten. Als je 3 keer op de grond stampt, komt u tevoorschijn.
3: Mm-hmm.
1: Nou, u kan me toch niet helpen. Roodkapje wil namelijk niet met mij trouwen, omdat ik te klein ben.
3: Mm. Voor dit kleine mini-rampje geef ik je dit wonderlampje.
1: Of, oh, zie je wel, ik ben zelfs te klein voor een wonderlamp.
3: Wrijf hem op en doe het, mens. Maak jezelf een ander mens.
1: Dus ik kan mezelf veranderen in een groot...
3: 3 keer mag je gaan proberen van je toekomst iets te leren. Maar pas op, het kan 3 keer, dan verander je niet meer.
1: Ik hoef helemaal geen 3 keer te veranderen. Het kan in 1 keer. Ik wou dat ik zo groot was als de reus. Leuk, Roodkapje verrassen.
2: Ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos.
1: Ra, ra, ra.
2: Wat ontzettend dom, zeg. Wie ben ik?
1: Oh, ja. Ra, ra, ra. Wie ben ik?
2: Klein Duimpje natuurlijk. Dat hoor ik al lang aan je stem.
1: Tada! Ben ik zo groot genoeg om met je te trouwen?
2: Groot misschien wel, maar ook ontzettend lelijk en dom. Ik trouw nooit met zo'n domme reus. Dag.
1: Lelijk en dom. Misschien moet dit minilampje mij toch maar een 2e keer veranderen in... mooi en slim. Hey, Roodkapje. Wil je nu met me trouwen?
2: Ben je niet meer die domme dikke reus?
1: Integendeel. Ik ben nu juist mooi en slim. Dus kom in mijn armen. Laten we trouwen.
2: Nou... Ah, de wolf! Ga weg, Engert!
1: Maar ik ben het. Klein Duimpje.
2: Daar geloof ik niks van. Je bent gewoon een enge wolf.
1: Blijf nou hier. Je bent om op te vreten.
2: Dat bedoel ik. Ik wil geen reus. En ik wil al helemaal geen wolf. Ik wil gewoon een aardige, lieve man met wie ik gewoon leuk kan spelen.
1: Een aardige, lieve man. Moet ik nu voor de 3e keer? Maar na de 3e keer verander ik niet meer. Een man met wie je gewoon leuk kan spelen. Roodkapje! Mag ik met je mee naar grootmoeder?
2: Hè, gelukkig. Zo ken ik je weer.
1: En als we de koekjes hebben gebracht, zullen we dan gewoon weer leuk gaan spelen?
2: Ja, leuk. Zeg, wat heb je er eigenlijk voor een lamp?
1: Die? Oh, die heb ik nooit meer nodig. Hij is ook veel te groot.
2: Oh.
0: Zo zie je maar weer. Je moet gewoon tevreden zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Onze vriendjes leefden weer lang en gelukkig. En trouwen? Dat zien ze later wel, als ze groot zijn. Want groot worden we tenslotte allemaal. Zelfs een kabouter. Maar dat, lieve

0: ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Kids Radio is echt super cool. Groetjes, Vanity.
1: Hoe geert u?

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

is Hallo Kids Radio.

0: Lekker niet bang. Het is al lang bedtijd. Woezel en Pip zijn in het land van je ogen dicht. Lekker dromend over fijne dingen.
1: Wat was dat, Woezel? Die harde klap. De hele tovertuin is ontploft.
2: Huh? Ontploft? De tovertuin? Nou goed. Ik ga wel even kijken. Het zal wel niks zijn. Huh?
1: Daar is het weer.
2: Ach, Pippi. Het is gewoon onweer. Niks aan de hand, hoor.
1: Echt niet?
2: Nee, joh. Die knallen zijn gewoon wolken die botsautootjes spelen. Ik ben er niet bang voor, hoor.
1: Nou, ik ga toch liever even naar tante Berenboom toe.
2: Oké, Pippi.
1: Tante! Tante! Ik vind die knallen eng.
2: Nou, ik niet, hoor.
3: Oh, dat is onweer. Niets ergs, hoor, lieve Pip.
2: Jeetje, waarom schrikken jullie zo? Ik ben helemaal niet bang voor onweer. Ik vind onweer eigenlijk best wel leuk. Ik niet, hoor. Ik ben stoer en heel sterk. Kom maar op, boze knalwolk. Ik ben echt niet bang voor jou.
4: Wat een donders geknal, zeg.
2: Bent u ook bang bij ze varen? Maar die knallen klinken toch gewoon als olifanten uit de lucht vallen? Ja. Of is dat ook te eng?
1: Nou, Woezel, ik snap best dat iedereen schrikt van die harde klappen, hoor. En het is helemaal niet erg om ergens bang voor te zijn.
4: Dat is heel juist, Pip. Bovendien moet je bedenken dat het alleen maar harde klappen zijn hoog in de lucht. Heel ver bij ons vandaan. Nou ja, meestal dan.
2: Haha, ik ben lekker niet bang. Jullie zijn zelf allemaal bangertjewolken. Boom, boom, auw.
5: Mijn mooie picknickkleed. Het wordt helemaal nat en vies.
1: Wacht maar, tante.

0: Woezel, ben jij dat?
1: Wow, een spook! Spook!
0: Woezel, ik ben het maar. Woezel, gaat het een beetje?
1: Oh, Pip, pas op! Er is een spook in de tovertuin. Ik heb het net gezien.
0: Uh-oh, Woezel. Je bent toch niet bang, hè?
1: Ja, ik ben heel bang.
2: Weet je zeker dat het geen olifant was?
3: Ach, Woezeltje. Klein stoer hondje. Het is helemaal niet erg om af en toe bang te zijn, hoor. Zelfs niet voor spookje Pip.
4: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Kids Radio, yay!

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het bos.
2: Oh, nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ja, ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer volkomt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpot...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel, omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor
4: zijn... Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer volkomt.
4: Ja, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja, ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Hé, het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ja. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja. Een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Ja. Hey, langnek. Koud, hè, hierboven?
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen?
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
7: Haha!

Hallo, wat leuk dat je weer luistert. En welkom bij de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja, we gaan lekker weer liedjes zingen en liedjes luisteren. En vandaag hebben we als thema circus. Doe je ook wel eens circus thuis in de woonkamer of zo? Dat je je kunstjes gaat doen, op één been gaat staan of acrobatiek of met drie ballen in de lucht gooien. Nou, dat gaan we allemaal beleven. Maar we beginnen natuurlijk even met een echt circusmuziekje van de circusband. En dan lopen we door de kamer. Ja, we zijn allemaal circusartiesten.

Oké, okay. Ben je klaar voor knappe kunstjes in het circus? Maken we in onze eigen kamer of in onze tuin, maken we een circus en dan gaan we allemaal knappe kunstjes doen. Luister maar naar het liedje en doe maar lekker mee. Woo!

Knappe kunstjes. Ja, de circusdirecteur. Weet jullie wie dat was? Dat is Jeroen van der Boom. Sommigen van jullie kennen hem wel. Die vroeg aan mij of ik ook een knap kunstje kon. Nou ja, ik dacht, dan ga ik maar heel snel gitaar spelen. Zoiets, ja. Nou, dat zijn de kunstjes die ik weer kan. Maar we zijn nog niet klaar. We kunnen natuurlijk vliegen als een vogel, springen als een kangaroo, staan op één been. We gaan onze eigen circus maken, onze eigen knappe kunstjes. En weet je wat je dan tegen papa en mama zegt? Hé, kijk eens wat ik allemaal kan.

Ja, helemaal ons eigen circus gedaan. En gekke bekken konden we ook trekken natuurlijk. Die was ik vergeten. Dat is ook een gek kunstje. Zullen we trouwens naar echte circus gaan? Zo'n grote circus tent met allemaal kleur, met rood en strepen. Zullen we eens gaan kijken hoe het daar gaat? Dan gaan we naar het liedje luisteren van Samson en Gert. En die nemen ons mee naar het circus.

0: discount.
1: Woe, nou, we zijn begonnen bij het circus en dan moet ook even het circus beginnen met een circusdirecteur die even gaat aankondigen wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, Ernst en Bobby en de circusdirecteur, laat maar horen.

0: Welkom in de zaal.
1: Wow. Maar er is wat gebeurd, want de circusdirecteur zegt dat allemaal leeuwen en tijgers en olifanten komen. Maar die zijn inmiddels allemaal teruggegaan naar de jungle. Ja, dan mochten ze teruggaan en dan zochten ze hun familie weer op. Dus hartstikke leuk voor ze. Dus hebben we geen circus. En je had je er natuurlijk op verheugd, hè? Hoe moet dat nou? Ik heb iemand gevonden die wil wel een circus voor jullie doen. Dat is namelijk Dikkie Dik. En die neemt al zijn poezenvriendjes mee en dan gaan ze voor jou het poezencircus doen. Wordt hartstikke leuk.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij het poezencircus. Met Dikkie Dik, Vlekje, Rover en Poesmuis.

Applaus! Voor het Poezencircus. Ja. Ja. En het circus is natuurlijk nog niet afgelopen. Nou, Dikkie Dik, die heeft even al zijn vriendjes geroepen. De kikker, de slak, meneer de mol, de pauw. En die komen allemaal opdraven en één voor één gaan ze een kunstje voor jou doen in het circus. Ga er maar even lekker voor zitten en kijken en luisteren. En je mag natuurlijk lekker meedoen, hè? Oké.

0: Meneer de Mol, wilt u ook een knap kunstje doen?
1: Nee, hoor.
0: Echt niet?
1: Nee, hoor.
0: Oké, dan gaan we nu allemaal rennen met de muizen!

Yeah, wat een leuk circus was dat zeg. Ja, alle dieren die konden wat. De slak kon heel langzaam lopen, de kikker kon hoog springen, de pauw die slaat zijn veren uit en beer kan heel goed chillen. Zo kan iedereen wel wat, net als jij. Er is altijd wel iets wat je heel goed kunt leren. En we hebben nog een toegift in het circus. De grote circusartiesten Bassie en Adriaan gaan jullie uitleggen hoe je acrobaat kunt worden met hun acrobatenlied.

Yeah, een acrobaat. Nou, en dan denken jullie jij natuurlijk dat al die circusartiesten gewoon maar hupsakee uit de kleedkamer zo het podium oplopen. Ook alle artiesten, maar dat is vaak helemaal niet waar. Want het is natuurlijk best wel spannend om op te treden voor het publiek. En wat heel veel wel eens denken van tevoren soms, zeker als ze voor het eerste keer een nieuwe show doen. Ik durf niet.

0: Heel erg leuk, ja.
1: Oeh, ik vind het ook leuk. Ik wil ook een circuskunstje doen. Ik wil ook...
2: Weten jullie wie dat is? Hoor je wie dat is?
1: Hallo, ik ben Jappie het Aapie. Hallo, ik wil ook een circuskunstje doen. Mag dat, Dirk?
2: Ja, natuurlijk, Jaapie. Ga maar je gang. Welk kunstje ga je doen dan?
1: Ik ga met mijn vriendje spelen in de jungle speeltuin. Kinderen, speel je met me mee? Daar gaat-ie!

Zo, applaus, applaus. Dikkie Dik en zijn vriendjes, Jaapie het Apie, de acrobaten, Bassie en Adriaan. Iedereen heeft geweldige kunstjes gedaan. En de grootste circusartiest ben jij natuurlijk thuis. Die gesprongen heeft, op één been gedanst, gekke bekken heeft getrokken. Nou, hartstikke leuk. Het circus gaat er weer vandoor. En ik ook. En we zingen nog even een allerlaatste liedje. En ik vond het heel leuk dat je weer geluisterd hebt. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer er weer bij bent. En dan hebben we weer een ander thema. En als je het leuk vindt van de week, je kunt natuurlijk op Spotify al mijn liedjes naluisteren. Ook de liedjes, deze liedjes. Je kunt op YouTube al mijn filmpjes zien. Ik zou het lief vinden als je zou abonneren. En het leukste vind ik natuurlijk, als je naar een optreden komt, dan kan ik je lekker ontmoeten op www.dirkschelen.nl. Daar staat waar ik allemaal optreed en ik kom vast wel in de buurt. En dan is Jaapie Taapie er ook bij. Nou, ik hoop je binnenkort een keer te zien en volgende week weer. En nou, ik kan wel door blijven kletsen, maar moet het laatste liedje gaan zingen. Dit

0: vond het weer hartstikke leuk in het circus. En tot de volgende keer. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaal.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Hallo allemaal!
1: Oh, daar zijn we weer, mevrouw Suikerspin.
2: Oh, meneer Kaasschaaf, ik heb lang moeten wachten, maar ik heb er weer zin in.
1: Maar we zijn er weer. Nou, ik vind het natuurlijk altijd heel gezellig op het pretpark. Ja. Nou, ons uitje naar de studio is toch wel heel erg leuk, hè?
2: Vind ik ook.
1: Ja, want op dit moment, hè, mevrouw Suikerspin, is het ook wel een beetje heel spannend in de Julianatoren.
2: Oh ja.
1: Ja, het zijn hele stoere weken.
2: Ja.
1: Het zijn namelijk de
2: Dino-weken. Nou, daarover gesproken, meneer Kaasschaaf. Nou, ik schrok vanmorgen heel erg.
1: Oh?
2: Ja, ik kwam namelijk aan bij mijn suikerspinhuisje. En daar stond opeens een hele grote dino.
1: Ja, mevrouw Suikerspin. Ja, dat komt omdat het nu de Dino-weken zijn.
2: Ah, ja,
1: dan zie je door het hele pretpark dino's lopen natuurlijk. Ja, en omdat het de dino-weken zijn, is het natuurlijk ook tijd voor echte dino-muziek.
2: Oh, leuk.
1: Ja, en dat kan natuurlijk het beste met de dino-hit van Cas de Ranger.
2: Oh, ja.

0: iets drinken?
1: Lekker!
0: Limo, limo, limo, limo, limonade. Limo, limonade. Limo, limo, limo, limo, limo, limonade. Limo, limonade. Nou, neem maar een glas.

0: even kijken hoor.
1: Hebben jullie je glas alweer leeg?
0: Oh, dat is snel. Oké, ik schenk weer bij hoor.

0: Mevrouw Suikerspin, de dino-weken zijn natuurlijk hele stoere weken in de Julianatoren. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook een van de leukste weken vind.
1: Ik vind het ook leuk.
0: Ja, met al die dino's en... Ja. We hebben wat vragen binnengekregen over dino's. Daarom gaan we snel naar...
2: De vraag van vandaag.
1: Ah, kijk. Ja, ik heb hier de vraag van Fien. Oh. Fien die vraagt of de dino's niet veel te gevaarlijk zijn. Hè? Oh. Ja, in een pretpark, allemaal jonge kinderen.
0: Nee. Mevrouw Suikerspin, dat is wel goed om er even bij te zeggen, inderdaad. De dino's op het pretpark zijn heel erg lief.
1: Oh, dat is ook zo.
0: Ja, die zijn helemaal niet gevaarlijk. Dus je kunt gewoon naar de Julianatoren komen. Lekker gaan spelen. En ook de dino's zien. En met de dino's knuffelen.
1: Oh, ja.
0: En een praatje maken met de dino's.
1: Leuk.
0: Kan allemaal, want ze zijn niet gevaarlijk.
1: Nee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ha, veel luisterplezier.

0: Mevrouw Suikerspin,
1: ja.
0: Wij hebben natuurlijk heel veel dino-pret in het pretpark.
1: Nou, zeg dat wel.
0: In de Julianentoren. Ja. Maar wist u dat wij nog meer dino-pret hebben?
1: Oh ja?
0: Ja,
1: nou.
0: Namelijk op YouTube.
1: Oh, ja. Ja,
0: daar staat namelijk onze nieuwe dino-film op. Cas de Ranger en de Dino-Dokter.
1: Oh, wat was het leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, en daar zit u ook in, hè?
1: Ja.
0: Ja, en ik ook. En mevrouw Suikerspin, het leuke is, deze is vanaf nu te bekijken.
1: Oh.
0: Dus allemaal lekker naar YouTube. Cas de Ranger en de Dino-Dokter.
1: Ik ga gelijk kijken.
0: Oh, ik

0: Oh, mevrouw Suikerspin, ik moet zeggen, dit liedje, die luister ik heel vaak.
1: Ach ja, dat is ook zo.
0: Het is
1: ja.
0: Gezellig hè, als ik dan op kantoor zit. Maar mevrouw Suikerspin, wist u bijvoorbeeld dat een spin 8 poten heeft?
1: Nou, meneer Kaasschaaf, hoe weet u dit allemaal?
0: Dat heb ik geleerd van Cas.
1: Oh, ja, nou wat goed.
0: Maar Cas weet nog veel meer. Dus weet je wat? We gaan naar het volgende onderdeel. Het dierenweetje van...
1: Cas de Ranger.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Cas, kom maar.
2: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik ben op reis in Afrika. Ik rijd in mijn jeep over de savanne. Ik ben op zoek naar een cheetah. Ja, super vet. Wist je dat een cheetah wel 100 km per uur kan rennen? Dat is veel sneller dan onze achtbaan. Ja, dat is ook logisch, want onze achtbaan kan niet rennen. Maar de cheetah is wel het snelste roofdier op het land. Nog een leuk weetje. Dat zwarte streepje onder de ogen, dat heet een traanstreep. Het werkt een beetje als een zonnebril. Super handig, want de zon schijnt hier in Afrika elke dag. Wacht, ja, volgens mij zie ik een cheetah. Ha, nou, snel erom af. Ik hoop maar dat ik hem bij kan houden in mijn jeep. Dag! Veel plezier bij het volgende liedje!

0: Oh, meneer Kaasgaaf, ja. Wat is de film interessant, zeg. Maar ik moet zeggen, we zitten nu in de uitzending, dus ik kan niet verder kijken.
1: Nee.
0: Doen we na de uitzending?
1: Nee.
0: Nou.
1: Nee, je kan niet.
0: Jawel.
1: Kijk eens even naar uw klokje. We kunnen niet verder kijken naar de uitzending, want de uitzending zit erop, maar het is tijd om de dino's eten te geven. En dat is uw taakje.
0: Oh, dat is wel heel belangrijk. Meneer Kaasgraaf, ik ga het gelijk doen. Sluit u even af.
1: Ja, dan sluit ik af. Koelkast links ligt het eten.
0: Oh, ja.
1: Nou, jongens en meisjes, kom allemaal gezellig naar de Dino Week in de Julianatoren, want dat is zo ontzettend stoer. Dat wil je niet missen. Dag allemaal! Nee, dat is mijn lunch, mevrouw Suikerspin.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje zat weer eens op te scheppen dat hij nergens bang voor was.
1: Wat de reus ook doet, hij krijgt me toch nooit te pakken. Soms knijp ik hem in zijn neus als hij slaapt.
2: Jij durft echt alles.
3: Kun je mij dat ook leren?
4: Waarom wil je dat van Klein Duimpje leren?
1: Omdat ik er verstand van heb.
4: Ik durf net zoveel als jij.
1: Ha, durf je belletje te trekken bij de heks? Of in je eentje naar de drakengrot?
4: Tuurlijk.
1: En 's nachts naar het donkere bos?
4: Wat is daar eng aan?
1: Goed, dan maken we er een wedstrijd van. Wie vannacht het langst in het donkere bos durft te blijven, is het dapperste. Doen jullie mee? Of durven jullie al niet meer?
5: Wat betekent dapper eigenlijk?
1: Dat je nooit bang bent.
5: Oh.
2: Oh, wat zijn wij dapper, hè?
1: Tot we straks ineens besprongen worden door een grote, boze... Wow!
5: Ja!
1: Kijk, dit is een goede plek voor een kampvuur.
0: Het werd later en donkerder. Maar geen van drieën wilde zich laten kennen.
5: Hoe lang duurt het voordat het weer licht wordt?
1: Jullie gaan opgeven, hè?
4: Opgeven? Joor, is hier helemaal niks om bang van te worden.
1: Nou, straks waren jullie bang.
4: Ja, omdat jij ons liet schrikken.
1: Ja, ja. Oh, zometeen niet schrikken als je gefladder en gekrijs hoort.
2: Gefladder en gekrijs?
1: Van de reuzenvleermuis. Weet je, lang geleden heeft de heks een van haar vervelende zussen omgetoverd in een reuzenvleermuis. Die hangt in de bomen en loert naar ons.
4: Niet waar.
1: 'S Nachts duikt ze omlaag en vangt ze wie ze maar tegenkomt.
2: Nu ben ik bang. Een beetje.
1: Als haar klauw je eenmaal te pakken heeft, kom je niet meer los. Ze hebben haar horen krijsen. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Niemand verstond het. Tot ik op een dag begreep wat ze zei. Geitenvlees. Geitenvlees.
4: Dat verzin je maar, toch?
1: Wat is dat daar achter jullie?
2: Waar?
4: Hoorde je iets?
2: Geitenvlees!
5: Ja!
2: Weg hier!
4: Wegwezen!
1: Nou, het lijkt me duidelijk wie hier gewonnen heeft.
4: Ah, het was maar een eng verhaal.
2: Ja.
4: Oh,
6: de wolf zag Klein Duimpje naar het donkere bos lopen. Waar zou hij zijn gebleven?
4: We moeten Klein Duimpje helpen.
5: Ik durf niet.
4: Je wou toch leren om niet meer bang te zijn?
1: Die geitjes zullen nu wel thuis zijn. Nu nog even dit kampvuur uitmaken en dan snel weg hier.
6: Dacht het niet.
1: Uh-oh.
6: Laat dat kampvuur maar aan. Ik denk dat jij heerlijk smaakt op de barbecue.
1: Nee joh, ik smaak hartstikke vies.
6: Niemand in de buurt. Hoe kan je nu nog ontsnappen?
1: Tja... Goeie vraag.
6: En eindelijk mijn laarzen terug.
7: Afblijven.
6: Huh?
7: Misschien waren die laarzen vroeger van jou, maar nu zijn ze van mij. De onzichtbare bosgeest.
1: Oh nee, de onzichtbare bosgeest.
6: Waar? Had je me voor de gek?
7: Geen praatjes jij. En blijf vooral hier. Wie lang in het donkere bos rondloopt, die lost op. En wordt vanzelf een onzichtbare bosgeest.
6: Maar dan ziet niemand me. Dat is toch jammer van zo'n mooie grote reus.
7: Word als ik. Een onzichtbare bosgeest.
6: Waar komt die stem vandaan?
7: Kom bij mij.
6: Help. Een bosgeest. En hij heeft mijn laars aan. Oh, waarom overkomt mij dit toch altijd?
1: Oh. Bedankt jongens. Jullie waren bang en zijn toch teruggekomen.
4: Ach, het was maar een kleine geitje.
2: We zijn alle drie even dapper.
1: Maar wat enge verhalen betreft, hebben jullie gewonnen.
0: Zo leerde Klein Duimpje iets van de geitjes. Dapper betekent niet dat je niet bang bent. Dapper is ergens bang voor zijn, maar het toch doen. Zoals die keer dat de fakir... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei! TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: slag, jongens.
1: Het is een goed idee, Bob.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Samen spelen, samen delen. Pip is vroeg wakker vandaag en is een heerlijk ochtendwandelingetje aan het maken. Woezel gaat niet mee. Die wil nog even blijven liggen in zijn mandje.
1: Oh, Woezel! Woezel! Raf, raf, raf! Kom eens kijken!
2: Ja, nog een keer. Doe dan. Oh, leuk.
1: Daar komt-ie. Miauw.
2: Ja, buurpoes. Nog eens.
1: Miauw. Ik moet nu naar huis. Gaan we straks weer samen balletje gooien?
2: Ja, leuk. Tot straks, buurpoes. Wow, Pip. Wat een groot bot. Lekker.
1: Het is niet ons bot, Woezel. Want ik heb het gevonden. Het is mijn bot. Dus ik ga het zelf opeten.
2: Zelf opeten? Waarom wil je dat bot niet met mij delen? Want flauw ben jij, zeg. Kom hier met dat bot.
1: Nee, mijn bot. Nee, dit is geen goede plek. Want hier gaat Woezel meteen zoeken. Ik ga dit bot hier verstoppen, want Woezel mag het niet vinden. Oh nee, hier doen we altijd verstoppertje. Hier vindt Woezel het zo.
3: Is dat ook een spelletje?
1: Ja, hier is het goed. Hier vindt Woezel het nooit.
4: Zeg Pip, waarom wilde jij je bot niet met je vriendje delen?
1: Als je misschien Woezel bedoelt, tante, dat is mijn vriendje niet meer. Woezel is nou het vriendje van die stomme buurpoes. Woezel wilde niet wandelen, tante. Hij wilde blijven liggen. Maar hij was niet blijven liggen. Maar balletje aan het gooien met buurpoes. En dat is niet eerlijk.
4: Ach, Pipje toch. Natuurlijk is Woezel nog wel jouw beste vriendje. Misschien was hij uitgeslapen en wilde niet spelen. Dat is toch niet erg dat hij dan balletje gaat gooien met buurpoes? Jij was wandelen. Ik zag Woezel heel verdrietig naar jullie hok toe lopen.
1: Oh, nou dat wist ik niet. Goed, tante. Ik ga het snel goed maken. Woezel, dat was niet aardig van mij, hè? Maar ik dacht dat je het leuker vond om met buurpoes te spelen dan met mij.
2: Ik wilde vanmorgen alleen even wat langer blijven liggen. Maar jij was zo lang weg. En toen kwam buurpoes langs met een bal.
1: Sorry, Woezel. Maar weet je, ik heb het bot nog niet opgegeten. Ik heb het verstopt op het strand. Kom snel mee. Hier moet het zijn. Woezel, het is weg.
2: Oh-oh, het bot is vast door de golven de zee ingesleurd.
1: Had ik het bot nou maar gewoon met je gedeeld?
2: Tja, maar het is ook weer niet zo erg, Pip. Wij zijn gelukkig weer beste vriendjes. Maar de volgende keer?
1: De volgende keer krijg jij het grootste stuk, Woezel.
2: Gaan we straks lekker balletje gooien, Pip?
1: Ja, en dan vragen we buurpoes ook.
0: Gelukkig zijn ze die kleine ruzie alweer snel vergeten. Ze zijn niet voor niets beste vriendjes. Vanaf nu is het samen spelen, samen delen.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hallo. Wat had nou gedacht, zeg.
2: Ja,
1: wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
0: Vrolijke muziek.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Ik vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
9: Aha!
7: Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
10: Hallo Kids Radio.
11: We zijn er!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Zij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Huh? Wat is dat? Ik ben rijk! Rijk! Rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Mijn staart!
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja. En als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies. Ja, ja. De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op, daar komt ie.
1: Ja.
2: Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Zeg, even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor, of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Och, het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt ie. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat u gang. Waar was ik nou? 1, 2... 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze...

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

van je arm een slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Heb je alles bij je?
4: Aha.
3: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep. Hoi, hoi.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik kan

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Wind in de zeilen, muziek in de oren. Met Piet Piraat aan boord is het nooit saai. Schip ahoy!
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Marten.
3: Ik ben Julia.
4: En wij zijn K3. Je hoort ons elke week.

0: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.
1: Niemand houdt ons tegen, of krijgt ons klein.
0: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: van vandaag. Een nette piraat eet pas taart als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

0: Wat een heerlijke manier om te beginnen.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. En ik moet zeggen, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb er lekker veel zin in. En ik heb allemaal leuke dingen meegenomen. Onder andere, bijvoorbeeld gewoon weer een heel leuk weetje heb ik meegenomen. De K3 Bingomolen. Oh, nou. Ja, ik wou zeggen, ik laat hem eventjes horen. Kijk, die staat er al helemaal klaar voor. Er komen zelfs al een paar balletjes uit. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook gewoon weer een heel leuk spelletje om weg te geven vandaag. Ja, dus klinkt dat goed? Nou, dan goed nieuws. Het komt allemaal op je af. Laten we gewoon maar beginnen.

Lekkere weekendmuziek op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... Het is mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over een onderwerp wat ook jij wel eens doet. En niet zomaar wel eens. Nee, ik denk dat jij dat elke dag wel doet. Misschien zelfs wel vaker op de dag. Ja, dit weetje gaat namelijk over slapen. Ja, slapen. Iets wat we allemaal doen elke avond tot lekker in de ochtend. Lekker liggen in bed. Maar over slapen is ook genoeg te leren. En dit weetje gaat dan ook over slapen, maar niet over slapen zoals wij mensen slapen. Nee, dit weetje gaat over de slaap van een dier. En dan niet zomaar een dier, nee, een klein... Is het een insect? Volgens mij wel. In ieder geval een klein dier, namelijk de slak. Ja, want slakken, die doen alles net even wat langzamer door de dag heen. Ja, ze lopen natuurlijk, of ja, lopen. Ze kruipen heel langzaam vooruit, maar ook met slapen, ja, zijn ze daar wat trager. Nou, het zou zomaar kunnen. Ik ga erover een vraagje stellen aan jou. Is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Daarna vertel ik het weetje en dan mag je er even over nadenken. Tot daarna het goede antwoord. Yes? Dus ik zou zeggen, luister goed, want ik ga maar één keer herhalen. Is het waar of is het niet waar dat slakken wel 3 jaar aan 1 stuk door kunnen slapen? Ja, is het waar of is het niet waar dat slakken wel 3 jaar aan 1 stuk door kunnen slapen? Ja, daar mag je even over na gaan denken. En die tijd, die gaat nu in.

Was het waar of was het niet waar? Ik zal het maar gewoon vertellen. Het is helemaal waar. Ja, zeker, slakken doen alles net wat langzamer en dus ook slapen kunnen ze heel erg langzaam doen. Want als het echt nodig is en ze hebben niet zo heel veel eten en dus ook maar weinig energie, dan kunnen slakken ervoor zorgen dat ze 3 jaar aan 1 stuk doorslapen. En nu ben ik zelf wel eens heel erg moe, maar 3 jaar aan 1 stuk doorslapen, nou dat heb ik nog nooit gedaan.

0: week gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit en die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend en dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit, want de superhit van deze week is...
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids
1: Radio. Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar

Jul en Julia met de vlucht naar het verleden hier op Hallo Kids Radio. En ik ben weer eens in mijn geschiedenisboek gedoken. En dat is niet zomaar een geschiedenisboek. Nee, in dit boek kan ik zien welk liedje nou populair was vandaag. Dus de 16e van het jaar van de maand mei. Maar dan pak een beet is ze bijvoorbeeld 12 jaar geleden. Nou, en dat heb ik ook gedaan. Want ik ben in het boek gaan bladeren. Nou, dus 16 mei en dan door al die jaren heen. Toen kwam ik op een gegeven moment uit in het jaar 2014. Want in 2014 was niet het populairste liedje van Nederland, maar het één na populairste liedje van Nederland, een liedje genaamd Summer. Ja, Summer, als je het vertaalt naar het Nederlands, dan is dat zomer. En als ik nou deze afgelopen week met al die regen en toch alweer die kou ook met hemelvaart heb gehad, had ik wel zin in een beetje zomer. Dus het lijkt me goed om even met z'n allen terug te gaan naar vandaag. Maar dan 12 jaar geleden, want toen was dit het één na populairste liedje van heel Nederland. Het is Calvin Harris met Summer. When I met you.

Het is hoog tijd voor de K3 Bingo hier in de weekendshow op Hallo Kids Radio. Het is hoog tijd voor een liedje van K3. Maar dan niet zomaar een liedje van K3. Nee, een liedje van K3 gekozen door de bingomolen. Want in die bingomolen zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. En ja, dat zijn er heel veel, hè, 75. Dus het is ook echt van alles en nog wat. Hele oude liedjes, de allernieuwste liedjes, populaire onbekenden. Echt van alles en nog wat zit in deze bingomolen. Dat maakt hem ook zo leuk, want ja, ik kies niet welk liedje er komt. Nee, dat doet echt die bingomolen zometeen. Als ik even bij de bingomolen ga kijken, dan zie ik dat sowieso balletje 37 en balletje 14, die liggen er nog naast. Dus laat me die even zo, 1 en nummer 2... Zo, die er terug in doen. Een klein beetje husselen. En dan weet ik zeker dat alles lekker door elkaar zit. En dat we gewoon weer een goed liedje van K3 gaan krijgen. Ik ga eraan draaien. Over 1, 2, 3. Kijk eens aan. Daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden. Nummer 6. Nummertje 6 uit de K3 Bingomolen. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Borst Vooruit. Alweer een wat ouder liedje van K3. Nog ook gezongen onder andere nog met Karen en Christel in K3. Dus dan is hij echt al wel weer oud. Maar vooral het begin van dit liedje vind ik super tof. Met heel veel trommels erin. Ja, ik ben natuurlijk een drummer zelf. En al die trommels, daar word ik meteen vrolijk van. Dus ik ga voor je draaien. Bij nummer 6 uit de K3 Bingomolen, moet ik het goed zeggen, is dit K3 met Borst Vooruit.

Weer een geweldig liedje van K3. Uit die K3 bingamolen. En zometeen over 2 liedjes is het hoog tijd. Hoog tijd dat jij iets kunt winnen. Want ik ga weer een spelletje weggeven. Zometeen. Hallo.

0: Fever Dream van Alex Warren hier op Hallo Kids Radio. En dan is het hoog tijd om iets weg te gaan geven. Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow een prijs weg. En die prijs is altijd een spelletje om lekker met z'n allen samen te kunnen doen. En ook deze week heb ik weer een leuk spelletje klaar liggen. Ook wel een bijzonder spelletje. Het is namelijk, ik zal maar even bijpakken. Ik heb hier een doosje. Het is namelijk het spel 24/7 Rally. En in dat spel, ja, de titel klinkt een beetje raar misschien, maar dit spelletje gaat over de tijd. Want in dit spelletje ben je namelijk een geest. En die geest, die zit opgesloten in de tijd. Die blijft maar ronddolen. Die kan pas weg als het exact 12 uur in de nacht is. Dus oftewel exact middernacht. En dan pas is hij bevrijd uit het ronddolen door de tijd. En daar moet jij dat geestje bij gaan helpen. Dus in het spel staat alles dus centraal rondom de klok. En moet je ervoor zorgen dat het precies middernacht wordt. En als je dat voor elkaar krijgt, nou, dan heb jij dit spelletje gewonnen. Dan heb jij dus 24/7 Rally uitgegeven door Madilo Games. Heb jij dan gewonnen. En dat spelletje, dat kan dus van jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet antwoord geven op de prijsvraag. En die prijsvraag kun je vinden op www.hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Dan zie je daar dus ook het kopje van van 24/7 Rally zie je daar staan. En dus ook de plek waar je die prijsvraag kunt invullen. Want die prijsvraag, die gaat als volgt. Om 6 uur in de ochtend begint de ochtend. Om 6 uur in de avond begint de avond. En om 12 uur in de nacht begint de nacht. Maar hoe laat begint de middag? Ja, de vraag gaat dus over de tijd. Hoe laat begint de middag? Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Wie weet hoor jij dan na de show wel dat jij de winnaar bent van dus het spelletje 24/7 Rally. Wat je dus kunt winnen deze week in de weekendshow. Ik zal het nog één keer herhalen. Om 6 uur in de ochtend begint de ochtend. 6 uur in de avond begint de avond. Om 12 uur in de nacht begint de nacht. Maar hoe laat begint de middag?
1: De buurt super.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Het zit zo, ik ben een klant.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Een klant, wat interessant.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Wat heeft u hier zo al?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: We verkopen hier geen bal.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Maar wat heeft u hier dan wel?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Ik heb alleen een winkelbel.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, dan ga ik dan maar weer.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Tot de volgende keer.
1: De buurtsuper.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik ben een klant. Heeft u kip?
3: Kip?
2: Ja.
3: Wat voor kip?
2: Gewoon kip.
3: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje. Een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
2: Een kip met een oorlogsverleden?
3: Ja, dat is weer nieuw.
2: Oh, nou doet u die dan maar.
3: Die hebben we niet.
2: Wat heeft u dan voor kip?
3: We hebben helemaal geen kip.
2: Oh ja. Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Het zit zo, ik ben een klant.
3: Oh, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Een klant, wat interessant.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Wat heeft u hier zo al?
3: Wat? Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: We verkopen hier geen bal.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Maar wat heeft u hier dan wel?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Ik heb alleen een winkelbel.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, dan ga ik dan maar weer.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Tot de volgende keer.
1: De buurtsuper.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
3: Dipsaus?
2: Ja.
3: Wat voor dipsaus?

0: Wat heeft u dan voor dipsaus?
1: Wij willen wel geen dipsaus.
0: Oh ja. Goedemorgen.
1: Hé, hey, goedemiddag.
0: Het zit zo, ik ben een klant.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zo al?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.

0: volgende keer.
1: De buurtsuper.
2: Goedemorgen, ja. Ik ben een klant. Heeft u pruimen?
0: Pruimen?
2: Ja.
0: Wat voor pruimen?

0: Sinner met Like Dynamite. En dan zitten we bijna aan het einde van deze weekendshow. Maar ik was alvast even aan het denken over wat ik vanavond ga eten. Maar dan vooral mijn toetsen. Want ik heb toch wat lekker fruit gehaald. Oh, ik heb vanavond namelijk een heerlijke bak met aardbeien voor mezelf klaarstaan. Toen dacht ik even, wanneer groeien nou die aardbeien?
1: Wist je dat een aardbei van nature alleen in de zomer groeit?

0: Groentema Gijs met het liedje over de aardbei. Maar dan kijk ik op de klok. Ja, daar valt mij dan toch wel weer eens wat op. Namelijk dat die weekendshow... Ja, dat die weekendshow, dat die er toch al wel weer op zit. En onthoud, hè, wil je nog kans maken op het spelletje 24/7 Rally? Dat kan nog steeds. Ga naar hallokidsradio.nl naar winnen. Dan naar de winactie van de weekendshow. En daar moet je antwoord geven op de prijsvraag. Die prijsvraag gaat over de tijd, want hoe laat begint nou de middag? Nou, als je het weet, laat het zeker weten. Wie weet, hoor jij dan wel dat jij de winnaar bent van dus het spelletje 24/7 Rally. Dan wens ik jou een hele fijne avond. En graag tot morgen, want om 4 uur ben ik er morgen weer met de weekendshow op zondag. Tot dan!
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Buitenweg.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
9: Hallo Kids Radio.
10: Hallo?

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Hoe moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw. Een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn dochter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?

0: Toen ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat er veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
1: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
1: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kiekerikier, kiekerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Hohoho, waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, Pip, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg. Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekten om hen eruit te halen, snauwde ze...
2: Ja, toch! Ik ben niet gek! En dan zeker mijn handen verbranden! Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg! Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen, of weet ik veel of zoiets. Haha!

0: Bij het huisje aangekomen ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. En die geniepige oogjes.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op. En vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zal onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat ziet je eruit? Waar is het goud?
2: Mama, alsjeblieft, schoon!
0: Maar hoe ze ook schropten en boenden, ze bleef zwart.
1: Oh, wat ben je toch een verschrikkelijk lui, je lelijk pekvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent, kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.
4: De wereld.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo! Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
3: De Dirk Schelen Show!
2: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en 400 torens woonde een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop 3 druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De 3 druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag. En de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen. Ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij hem niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de 3 druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken? Dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, hè? Dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet.
0: Falada moest geslacht worden, omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide, ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S Morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard.
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat, daar ben je. Goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato, die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit. Waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe hij het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: gaat toch niet de hele dag binnen zitten? Nou, opschieten jongens. Wacht op mij.
1: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar ze toe.

μουσική. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook.
5: En ik ook.
6: Kids Radio is cool.
7: Kids Radio is echt super.
8: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
9: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
10: Kids Radio, heel leuk! Ja!
11: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.